meer. Tierpark het meer zuili. Nog meer zuili, nog meer zuili. Gang toch een klein der Aren an. In een schöne, schöne grüne Aren an.